0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Aie pa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
7: Tickets witte-paard.be.
11: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen er elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
3: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal dank.
2: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als derde op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
6: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
5: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
7: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
4: Carwash Dodane.
12: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
13: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.nl

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilde treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt

0: tussen beide partijen. Maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van twee Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. Eén soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie twee Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker één dode en een tiental gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal dank, dank, dank.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als derde op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog twee keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al drie keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
2: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: is gekomen.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

Garage Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: brandt in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit te rusten. Erstmal dank, dank, dank.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als derde op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
6: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
5: Ah, dan doen we het allebei, hè?
6: Voilà.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
11: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
12: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
13: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
14: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
13: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
15: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
13: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
18: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: met Charles.
1: En François.
0: Ja, inderdaad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Zeer goedemorgen. We zijn weer rechtstreeks bij u. Rechtstreeks vanuit het prachtige Frankrijk. Dat niet onder een smoglaag ligt zoals Amerika.
1: Maar dat... ook anders moesten wij ook aan de Franse producten een toelage vragen.
0: Dat is dus niet nodig. Nee, want er hangt hier geen vuiltje aan de lucht. Het is te zeggen, niet voor de Ronde van Frankrijk, maar wel voor ons. Want wij zien in onze spiegel officieel vandaag.
1: Ja, we zien ze in onze... we zien ze komen.
0: We zien ze inderdaad komen. Ze zijn een jaar heel dichtbij.
1: Ja.
0: Sterker nog, we gaan vandaag de ronde of de etappe verkennen die deze middag ook wordt gereden.
1: Ja.
0: Zo spannend gaat het zijn.
1: Ja, en ja, ik weet niet of dat eigenlijk of dat nog spannend blijft.
0: Voor ons altijd, Charles.
1: Ja, dat is waar. Maar ik bedoel sportief gewijs.
0: Ah, dat weet ik niet. Je weet nooit...
1: Ja, je weet nooit.
0: Wat er kan gebeuren natuurlijk.
1: Nee. En ja, de officiële grote podiumplaatsen is naar mijn gevoel al lang ingenomen.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar het gaat natuurlijk over de zijplaatsen.
0: Ja.
1: Dat is nog altijd een spannend iets.
0: Dat is heel spannend. Exact 50 jaar geleden was het ook spannend, want dan heeft gisteren Lucien van Impe die Ronde van Frankrijk gewonnen. Ja, dat is gisteren ook gevierd.
1: Dat is historisch, hè?
0: Dat is ook gisteren gevierd te Mere. En we dachten hier in Frankrijk, we zullen onze Lucien ook nog eventjes eren met een plaatje afkomstig uit Mere. Hier is Lucien van Imp is de beste. Goedemorgen.
2: Lucien van Imp, de

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Ik ben Lucien van Impe. U luistert naar Vive le Tour met Charles en François.
1: Voilà, dankjewel Lucien van Impe. En nogmaals gefeliciteerd met uw exact 50 jaar geleden behaalde gele trui.
2: Ja, ik denk dat er eigenlijk niet zoveel zijn die nog met 50 jaar terug kunnen kijken op hun gele trui.
1: Dat denk ik ook niet. Inderdaad, daar zeg je zoiets.
2: In die periode, ja. Ik denk Bernard Hinault is misschien nog iemand die in de oude garde nog thuis hoort.
1: Dat, ja.
2: Maar voor het overige, Indurain, die is al ervan doorgefietst.
1: Is die al naar de eeuwige jachtvelden?
2: Ja.
1: En die Merckx natuurlijk ook, hè. Die kan ook terugkijken natuurlijk.
2: Uiteraard.
1: Vandaag 15e etappe. We staan in Champagnole en we gaan straks aankomen op Plateau de Solaison.
2: Het Juragebergte.
1: Het Juragebergte.
2: De uitloper van hetgeen ze gisteren hebben gehad, van de Vogezen.
1: Ja.
2: Ja,
1: dus toch nog een stevige, pittige etappe die vandaag voor de wielen ligt. 183,9 kilometer. En dus we staan in Champagnole en jij wil hier zo dadelijk... Dat is een beetje raar, want jij zei dat straks, we moeten op babybezoek.
2: Ik moet vanmiddag op babybezoek hier in de buurt. Ik heb hier vrienden wonen. Maar ik heb er niet aan gedacht. Ik heb geen cadeau bij de hand.
1: Ja, oh.
2: Het is zondag.
1: Je moet een baby gaan bezoeken en je hebt geen geschenk bij.
2: Nee, ja, dat is een beetje moeilijk. Hè?
1: Ja, en in Nienhoven is het Ninja Shopping Center wel open, maar hier in Champagnole is geen enkele Champagnole open.
2: Nee, maar ik dacht dat... Champagnole, dat zegt me toch wel iets. Dat hier eigenlijk een centrum was destijds waar speelgoed werd gemaakt.
1: Oh.
2: Dus vandaar dat ik dacht, het komt wel in orde.
1: Dat heeft te maken met het feit dat er buiten Champagnole... heel veel dennenbomen staan, die effectief werden vervormd tot meubels, maar effectief ook tot speelgoed. Ja,
2: dat is zo.
1: Dat is wel waar eigenlijk. Dus we zouden hier misschien een of ander winkeltje kunnen binnenstappen
2: en
1: nog een authentiek speelgoedje kunnen kopen van het merk Jouef.
2: Jouef, maar dat zijn dan die elektrische treintjes?
1: Ja, klopt.
2: Ah, bo.
1: Ja.
2: Ja, voilà, kijk.
1: Ja.
2: Zou er nog in leven zijn?
1: Dat is niet meer in leven, nee. Ah. Het is opgericht in 1944.
2: Oh.
1: Hier in Champagnole, als een bedrijf dat vooral zich ging toeleggen op houten speelgoed.
2: Ja.
1: En dan geleidelijk aan ook met elektriciteit ging werken en modeltreintjes ging maken en autotreintjes en autobanen enzovoort.
2: Ja, het verhaal van veel van die dingen, hè.
1: Ja, maar Le Jouet Français is failliet gegaan of is overgenomen onder andere door Lima. Het bedrijf Lima.
2: Ja, de grote. Dat was een Italiaans bedrijf.
1: Ja.
2: Of is nog altijd zo.
1: Nog altijd, hè.
2: Ja.
1: Maar Jouef, misschien kunnen we toch hier in een of andere speelgoedwinkel binnenstappen, beste Charles.
2: Ja, dat zou eens kunnen, waarom
1: en dan
2: niet?
1: Kunnen we een...
2: Een authentiek cadeau, hè, jongen, uit de streek hier, hè.
1: Maar jij wil ook nog niet zeggen bij wie we op babybezoek moeten gaan?
2: Nog niet direct, nee.
1: Ah, nee?
2: Nee, ik hoop het nog even.
1: Want, ja. Dus we kopen een speelgoedje hier, van Jouef. We spelen een plaatje en dan gaan we op babybezoek en dan ga ik weten bij wie.
2: En dan gaan we het weten.
1: Oké, dat is goed.
2: Ja, dat is goed.
1: Voilà, we kopen een klein treintje en dat bezingt ook André Claveau.

0: hebben we die trein. Dat hebben we gekocht dankzij het...
1: Ja, het is een mooie doos.
0: Het is een mooie doos wel, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dus nu moeten we bij iemand op bezoek gaan. Jij weet heel duidelijk wel van Wanten. Ik weet totaal van niets.
1: Ja, ze is hier wel niet geboren, maar ze is naar hier verhuisd.
0: Het is een meisje.
1: Ja, het is een meisje.
0: Oké. Okay, ja.
1: Het is een Charlotte.
0: Oké. Okay.
1: Een Charlotte Chapuis.
0: Ja, daar moeten we...
1: Zeg nu dat iets?
0: Dat zeg mij helemaal niet, maar we staan nu wel voor de deur.
1: Ja, ja.
0: Maar de deur gaat...
1: langzaam open. Dat open. Het is... bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà.
0: Oei, oei, oei. Kind is blijkbaar niet zo blij dat ze jou ziet, Charles.
1: Ja, maar ja, misschien... Ja, u weet het. Het is misschien ook voor u, hè. Ja, want ik heb het cadeau toch wel vast.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, ja, geef het cadeau maar af. Geef het cadeau maar af. Ja. Waarom hebben wij niet... Waarom hebben wij niet, godsnaam, een houten trein gekocht voor een baby die net geboren is? Het kind kan daar niks mee doen.
1: Nee, maar het zou misschien nog wel kunnen. Want Charlotte heette oorspronkelijk niet Charlotte Chapuis, maar had de naam van haar moeder en dat was Antoinette Catin. Zegt u niks?
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar die is wel van Champagnol.
1: Nee, toch niet. Nee, toch niet?
0: Okay.
1: Toch niet? Nee, het is een hele ingewikkelde geschiedenis.
0: Ja?
1: Maar u hebt ongetwijfeld al eens gehoord van Napoleon?
0: Ja?
1: Ja, wel, die heeft al eens op een nacht iets gedaan dat gevolgen had.
0: Ja?
1: Met Antoinette Catin. En die kreeg dus een dochter.
0: Oh, wacht.
1: Waar we nu naar staan te kijken.
0: Oh, wacht. Oh, maar nu ga je wel heel snel. Dus Napoleon is hier ook geweest?
1: Nee, in de buurt.
0: Oké.
1: Okay. In de buurt.
0: Heeft dan...
1: Heeft daar een nacht doorgebracht met een prostituee.
0: Ja.
1: Waar dus gevolgen zijn
0: ai.
1: En Napoleon heeft dat officieel erkend.
0: Was hij toen al keizer?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Hij was nog niet keizer. Het was nog voor het jaar 1800.
0: Oké.
1: Okay. Ik dacht 1794 of zoiets.
0: Mm-hmm.
1: En 1795.
0: Oké. Okay.
1: Om precies te zijn.
0: Ja.
1: En... ja, dat kind is dan officieel door hem erkend.
0: Oh, dat is wel sympathiek van Napoleon.
1: En daardoor kwam zij, als ze wat groter was, kwam ze eigenlijk in contact met de rijke lui. En dat was de familie Chapuis. En die had hier in deze streek, in Champagnole, eigenlijk zo'n beetje het zeggenschap over de hoogovens. U hebt daarnet gesproken over al die bomen die hier staan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Die werden ook gebruikt, niet alleen om elektrische of andere treintjes te maken, maar ook als brandstof voor de hoogovens.
0: Want het is heel duidelijk, we gaan vandaag door de industrie rijden van Frankrijk. Hè?
1: Inderdaad.
0: We gaan een aantal industrietakken tegenkomen.
1: Je weet genoeg, het is een streek die zowel door Duitsland als door Frankrijk jaren werd begeerd.
0: Mm-hmm.
1: En wisselde trouwens van regime.
0: Ja.
1: Omwille van de rijkdom die in de grond zit.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: het ijzer,
0: ja,
1: maar ook het hout enzovoort. En zo komt Charlotte later in contact met die rijke familie en neemt ze officieel ook de naam over van die rijke familie van Chapuis.
0: Oh, maar dat is eigenlijk wel jammer, want voor hetzelfde geld had zij haar achternaam Bonaparte kunnen.
1: Ja, ze is daar later te weten gekomen dat haar echte vader dus Bonaparte was.
0: Ja.
1: En ze heeft daar eigenlijk aardig gebruik van gemaakt.
0: Dat begrijp ik. Hoezo?
1: Zo erg zelfs dat toen Napoleon eigenlijk ook van het speeltoneel was verdwenen, dat er dus eigenlijk, hoe zou ik zeggen, een soort oppositie ontstond in Frankrijk tegen alles wat Napoleon achtergelaten had. En zij ging nog altijd trots door het leven als ik ben de echte dochter van Bonaparte.
0: Hoe zou je zelf zijn?
1: Mon père.
0: Bah oui.
1: Voilà. En dat men op den duur zei, dat vervelend ding, we gaan die opsluiten.
0: Oei.
1: En ze is een paar keren op die manier dus door haar uitbundigheid, omtrent haar naam en haar afkomst, is ze dus in de gevangenis beland.
0: Ai.
1: En ja, het moet eerlijk toegegeven worden, ze is dan ook in Dole, je weet wel, waar we,
0: daar zijn we
1: rondgedoold hebben.
0: Ja, ja, ja, bij Louis Pasteur.
1: Voilà, daar is ze dus eigenlijk in een stille, stille hoek eenzaam en verlaten gestorven.
0: En voor dat kind hebben wij dus nu een houten trein gekocht.
1: Voilà, ja.
0: Het kind is in slaap gevallen, blijkbaar heel tevreden met ons geschenk.
1: Champagnole is dus eigenlijk haar latere woonplaats geworden, dankzij dus haar familienaam Chapuis.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk ook een beetje dankzij haar officiële afkomst.

0: luisteren naar Josephine, afkomstig uit de prachtige film Napoleon, waarvan de soundtrack misschien nog prachtiger is dan de film zelf. Intussen zijn wij in Morbihan. Daar wou jij ook toch opnieuw even onze Renault R4 toch nog even vermelden. We mogen met een R4 rondrijden.
1: Ja, ja. Het doet goed, hoor.
0: Het doet dat zeer goed.
1: Natuurlijk, er komen nog lastige dagen.
0: Er komen nog zware etappen aan.
1: Ja, deze week wordt de Alpen. Ja. Maar goed, ja.
0: De vraag is, rustig. Gaan we volgende week in Parijs staan met onze R4?
1: Ongetwijfeld.
0: Oké.
1: Ongetwijfeld.
0: Oké, je gelooft erin. Maar we moesten stoppen van jou in Morbihan.
1: Ja, Morbihan.
0: Waarom, Gerre?
1: Ah, wel, kijk, hier is... Wacht, ik stap een keer even uit.
0: Oké.
1: Het is een klein winkeltje, zeg. Ja. Hier. Kaas, fromage.
0: Ja, maar dat is nu wel...
1: Dat is de streek, ik weet het.
0: Dat is het land.
1: Het is hier.
0: Het is overal kaas.
1: Maar in deze streek, ze hebben hier van alles eigenlijk. Ze hebben de Comté, ze hebben de Morbihan, de kaas Morbihan die hier gemaakt werd.
0: Oh, ja.
1: Voilà, zie je dat? Daar met dat... Je ziet hem liggen, hè?
0: Ik zie hem liggen, hè.
1: Ik zou er een blokje willen meepakken, zo vers.
0: Ja, als ik eerlijk mag zijn, je ziet hem daar liggen.
1: Ja.
0: Volgens mij is die niet meer goed.
1: Waarom?
0: Kijk eens goed, in het midden van die kaas zit zo een groen lijntje.
1: Ja.
0: Volgens mij is die gewoon al over tijd of zo.
1: Moppen.
0: Dat is schimmel.
1: Maar nee. Die kaas die werd eigenlijk vroeger hier bedacht door de mensen.
0: Die Morbihan kaas.
1: Ja, die Morbihan kaas om op een lokaal platform te kunnen gebruiken, als ik het zo mag zeggen. Dus dat was niet voor export bedoeld, dat was gewoon kaas die ze voor zichzelf maakten.
0: Mm-hmm.
1: Nu, die werd dan op de klassieke manier bewaard, dat wil dus zeggen ergens in een koele ruimte.
0: Mm-hmm.
1: Maar om te vermijden dat de insecten daar ook gebruik zouden van maken...
0: Van die kaas?
1: Ja, werd er elke morgen uit de oven werd er as gehaald en werd die as gewoon bovenop die kaas gelegd, zodat die eigenlijk afgesloten was voor alle het ongedierte.
0: Oh ja, oké. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk niet direct de meest appetijtelijke vorm.
0: Nee,
1: maar op den duur heeft men daar een middel op gevonden en gezegd, we gaan eigenlijk als herinnering aan die vroegere gebruiken, gaan we daar toch een teken aan doen. En ze hebben dus eigenlijk zo een donker streepje midden in die kaas achtergelaten.
0: Dat
1: is geen as. Dat is een bewerkte kaas die daarin gebruikt wordt, die daarin gespoten wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus zoals in de Roquefort, de roker geïnjecteerd. Wel, hier heeft men dus eigenlijk die streep kunstmatig aangebracht als herinnering aan het vroegere gebruik van de kaas.
0: Van de as, maar het is voor alle duidelijkheid geen as.
1: Het is geen as.
0: Dat stelt mij gerust, dan kunnen we hem toch even proeven. Heb je enig idee welke beest aan de oorsprong ligt van de Morbihan kaas?
1: Welk beest?
0: Ja.
1: Dat is een koe, hè. Dus een koe.
0: Het is koekaas.
1: Ja, dus een koekaas. We zitten hier eigenlijk in de streek, waar eigenlijk enorm veel lekkere kazen worden gemaakt. Ik heb daar de Comté al gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook de Morbihan, zoals je hier ziet. We hebben ook de raclettekaas, die komt ook uit deze streek.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, dus eigenlijk hele vaste kazen, die worden hier eigenlijk in deze streek vooral gebruikt, omdat men die ook iets langer kon bewaren. En men was tijdens de winter misschien meer geïsoleerd van de buitenwereld.
0: Dat zou wel eens kunnen.
1: En daardoor moest men dus eigenlijk de voorraad goed kunnen inslaan en vooral goed kunnen bewaren.
0: Het nadeel aan altijd jouw uitleg, beste Charles, is dat je dan zin krijgt in wat je uitlegt. Maar dat komt goed uit, want we gaan hem kopen, we gaan hem proeven.
1: We gaan een stuk Morbihan meenemen naar huis. En We gaan zeker en vast ook gebruik maken van de lokale wijn. Want er is ook wijn in deze streek.
0: Ik zat erop te wachten.
1: Voilà. En ook de vin jaune, zoals men hem noemt.
0: Oh, ja.
1: De wijn, die ook typisch is voor deze streek. Ik zal maar een flesje of twee nemen.
0: Laat het maar eens goed gaan. We hebben de bankkaart van onze directeur nog steeds op zak.
1: Ja, hij is content. Hij heeft een briefje gestuurd dat we zeer zuinig zijn geweest.
0: Ja, maar je mag geen kalk doen in onze R4, hè?
1: Nee,
0: kalkwater, dus leidingwater mogen we niet gebruiken in onze R4?
1: Nee, het moet puur bronwater zijn.
0: Ah ja, natuurlijk. En over bronwater gesproken, daar gaan we straks trouwens naartoe.

0: en me parlant de mon pays. De mon pays.
1: Radio Ninove.
2: Radio Ninove.
3: Daar luistert u nog steeds rechtstreeks naar het programma Vive le Tour, waar we dus een soort proloog rijden op de etappe die ook vandaag, deze middag, rechtstreeks wordt verreden. Dus in onze spiegel van onze R4 zien we de caravaan.
4: Zien we ze komen.
3: We zien ze komen. Gaan ze ons inhalen of gaan ze ons niet halen? Dat is de hamvraag natuurlijk.
4: Wat een geluk dat wij eigenlijk ook nog een toelating hadden om op het parcours vandaag te mogen rijden.
3: Dat hebben we te danken aan onze directeur natuurlijk.
4: Ja, precies. Precies. Goed gezegd.
3: Ik heb nog een prangende vraag, beste Charles.
4: Ja.
3: Eind augustus. Ik weet dat is nog eventjes.
4: Ja.
3: Maar dan moet ik naar een trouwfeest.
4: Maar dat meen je niet.
3: Ja. En dan... Zou ik ook een geschenk moeten meenemen?
4: Ah ja, natuurlijk. Ja. Wat dacht je? Maar de Morbier-kaas
3: gaat? Gaat dat niet?
4: Nee, jongen, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Nee. Zolang gaan we het niet kunnen bewaren.
3: Vinden we in deze streek nog iets anders dat misschien ook gebruikt werd als geschenk voor een trouw? Ik zeg nu maar iets, bijvoorbeeld.
4: Ja. Elektrische treintjes, dat hebben we gehad. Ja,
3: dat kan wel, hè?
4: Dat kan, dat zou kunnen, maar dan moeten we terug, hè?
3: Nee, ja, dat doen we niet, nee.
4: Nee. Maar, wat gaan we hier in de cont? We zitten hier eigenlijk in de Franche-Comté.
3: Mm-hmm.
4: Want daar heeft die man daar juist over gezongen. Hè?
3: Ja.
4: De ballade van de Franche-Comté. En dat was altijd een streek die een stukje van de Franse taart had en een stukje van de Duitsstalige taart.
3: Ja.
4: En alleen de Rijn loopt daar als grens, als natuurlijke grens tussen. Maar ja, de Rijn, die was niet onoverwinnelijk. Hè? Men komt daar van de ene kant naar de andere kant. Trouwens, Duitsland heeft daar hier een tijdje de plank gezwaaid.
3: Ja, Charles, maar ik moet dat geschenk vinden.
4: Ja, jongen.
3: Ik vind het heel interessant wat je aan het uitleggen bent.
4: Maar
3: ik kan toch moeilijk de Rijn als cadeau geven aan dat koppel.
4: Wacht een keer. We zijn daar juist van bij een winkel gereden.
3: In Morbier, ja?
4: Ja. Ik ga er even terugrijden.
3: Ja.
4: Dat viel mij op.
3: Dat kan, hè.
4: Ja, wacht, hè. Hier. Ja, hier. Zie je, dat zijn allemaal staande klokken.
3: Ja, dat zijn van die... Ja. Sorry dat ik het zeg, maar van die afschuwelijke ouderwetse klokken waar zeven geitjes in zitten.
4: Ja, een zeven geitjesklok.
3: Een zeven geitjesklok, ja.
4: Dat is hier al in de streek een traditie die van in 1680 tot in de 19e, 20e eeuw werd gebruikt.
3: Mm-hmm.
4: En die klokken die werden dan als cadeau gegeven door een groep van mensen, want dat was een duur ding.
3: Ja?
4: Dus let maar op wat jij gaat meepakken, hè. En dat was dus de huwelijksklok die als cadeau aan het jonge paar werd gegeven.
3: Oh, ik kreeg zo'n klok als geschenk. Ja? Dus als ik zo'n klok meeneem, dan...
4: Ja, dan is dat perfect.
3: Dat is perfect. Ja, dat is een Comtoise klok.
4: Een Comtoise klok, uit de Comté-streek. Mm-hmm. Hier, voilà.
3: En pas op, je moet oppassen, want als je een Comtoise klok koopt,
4: ja,
3: dan moeten er Romeinse cijfers op staan. Dus als je een Comtoise klok vindt met gewone cijfers, dan is het Comtoise van Naldi.
4: Ah, ja.
3: Het moet Romeinse cijfers zijn. Ja, moet... Dat is belangrijk.
4: Oké. Er moet ook een slinger, een echte slinger te zien zijn.
3: Ja, de slingerbeweging.
4: Ja, voilà. En met gewichten die 3 tot 4 kilo wegen.
3: Oh my.
4: Ja, de tegengewichten.
3: Ach, dat kan je even...
4: Zodanig dat je niet meer met een sleutel het systeem moet opdraaien, maar dat je eigenlijk door het gewicht de klok in beweging
3: houdt. Ik ga even deze proberen.
4: Ja.
3: Dat een goede zou zijn. Wacht,
4: mm-hmm.
3: Doe ze even in gang hier. Ja.
4: Ja.
3: Wacht, dat is... Hola.
4: Ja, voilà.
3: Dat is wel... Oh, ja. Dat is prachtig eigenlijk, hè. Dat geluid alleen al.
4: Ja. Oké.
3: Die mensen gaan blij zijn eind augustus.
4: Ja, dat neem ik aan.
3: Oh.
4: Pas op, en men weet perfect blindelings hoe laat het is als je thuis komt.
3: Ja. Je moet alleen thuis geraken natuurlijk.
4: Ja, voilà.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld bij vieringen van 50-jarige kan het dus wel belangrijk zijn dat je weet dat je... Dus,
3: voilà. Hola, dat is
4: er ook in.
3: Oh, prachtig ook.
4: Ja, dat kan. Ja.
3: Het is
4: een wekkersysteem.
3: Het wordt de koop van mijn leven, denk ik, Charles.
4: Ik denk het.
3: De Comtoise klok.
4: De vraag is alleen, gaan wij dat nu meenemen of ga je het laten nasturen?
3: Ah, dat kan ook.
4: Dat zal wel, hè, die mensen.
3: Dat gaat niet in onze R4 kunnen, hè?
4: Maar nee, dat kunnen wij er niet meer in.
3: Nee.
4: Voilà.
3: Ik laat die opsturen.
4: Ja.
3: Tegen eind augustus is die bij mij.
4: Ja, absoluut.
3: Een echte Comtoise
4: klok, hè?
3: Klok, voorzien van de Romeinse cijfers.
4: Juist.
3: Komt helemaal goed.
4: Ja, en men kan die zelfs, dat is de eigenschap van zo'n klok, men kan die tot 30 dagen eigenlijk, door de tegengewichten, kan men die dus 30 dagen aan één stuk, zonder dat je moet daarom kijken, gewoon laten lopen.
3: Mm-hmm.
4: Dus dat is perfect, hè?
3: Ik denk dat die mensen bijzonder blij gaan zijn. Ja,
4: dat is het. En wat ook typisch is aan zo'n klok, dat is het metalen wijzerplaat.
3: Ja, zie dat je? Zie ik, ja.
4: Ja. Jij spreekt dus van Romeinse cijfers. Mm-hmm. Je moet er zeker op.
3: Ja.
4: En er moet ook een slinger te zien zijn. Ja. Dus er moet een opening zijn, zodanig dat je de zeven geitjes zou kunnen zien.
3: Die moet je zien zitten, natuurlijk. Voilà. Ja.
4: Ja. En die metalen plaat die is dan ook bewerkt. Daar moet jij nu je fantasie een beetje in oei, terugvinden. Ja. In wat je graag ziet. Bloemetjes, plantjes.
3: Oh, ik kan nog kiezen ook. Ja, dat is wat
4: landschap, weet ik veel.
3: Dat is moeilijk in te schatten wat betreft dat koppel natuurlijk.
4: Ja, dat begrijp ik.
3: Ik zal een standaardklok meenemen. Een Comtoise standaardklok.
4: Voilà.
3: Uit het jaar 1680.
4: Voilà.

0: uiteraard Quincy Jones met een ode aan zijn klok, syncopated klok. We hadden al treintjes van hout gemaakt, we hadden ook al een klok.
1: Ja.
0: En we hebben nog een probleem, want Charles, jij bent even aan de kant moeten gaan staan.
1: Ja, ja.
0: Want je hebt een probleem met je bril, wat is het met je bril?
1: Er is een scheur in.
0: Ja, ik zie het, ja.
1: Oh, god, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk een probleem.
1: Dat is een probleem, hè.
0: Een opticien zoeken in Frankrijk op zondagochtend, dat is onbegonnen werk.
1: Waar zitten we nu eigenlijk?
0: In Haute-de-Bienne.
1: Haute-de-Bienne.
0: 27 kilometer hebben we al gereden.
1: Dat is eigenlijk het centrum van die klokken, hè.
0: Ja.
1: Dus het centrum,
0: ja, de Contoise-klok, die is besteld.
1: Gezien, ja, op de bestelbon stond dat op, Haute-de-Bienne. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Oh ja, maar die bril.
0: Die bril, dat is natuurlijk een probleem. Maar het is wel zo, we zitten in de streek van hout en ijzer.
1: Ja.
0: En vroeger was een bril gemaakt, niet van hout, maar wel van ijzer.
1: Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Waardoor ze hier in Haute-de-Bienne op een bepaald moment dachten, misschien moeten wij ons gaan specialiseren, niet in houten speelgoed, maar, en hou u nu even vast, in brillen.
1: Oh, daar zijn we hier ter plekke.
0: We zijn ter plekke. Jouw bril kan hier hersteld worden, want Haute-de-Bienne is de hoofdstad van Frankrijk op vlak van brillenindustrie.
1: Oh, ja. Dat is een meevaller?
0: Ja, absoluut.
1: Allee, ja, het is te hopen dat men bediend wordt op de zondag. Natuurlijk,
0: dat gaat wel lukken.
1: Dat we van de officiële caravan zijn.
0: Dat gaat wel lukken.
1: Dat gaat wel lukken, hè?
0: Sinds de 19e eeuw worden hier brillen vervaardigd.
1: Mm.
0: Ze hebben hier ook een museum rond brillen opgetrokken, waar je onder andere de bril kan zien liggen van Maria de Medici.
1: Van Maria?
0: Die droeg ook een bril.
1: Die was gehuwd met Hendrik de Vierde.
0: Ja.
1: De man uit Po.
0: Ja, ook. Wow. Ja. Ja,
1: maar jongen, dat gaat daar nog niet eerder gezegd.
0: Ja, kijk, dus Haute-de-Bienne is werkelijk echt het centrum van op vlak van brillen.
1: Oh, god,
0: ze gaan u zeker kunnen helpen.
1: Ja, oké. Ja, dan gaan we ons hier nog even zetten. Zien dat de renners ons niet overhoop rijden.
0: Ja.
1: Zou dat kunnen hier?
0: Ik zal vooral zien, want jij gaat moeilijk kunnen zien natuurlijk zonder brillen.
1: Ja, dat is waar. Ja. Ja, ja.
0: Jij herstelt je bril en dan kunnen we straks doorrijden naar de aankomstplaats.
1: Ja.
0: Waar werkelijk geen lap over te vertellen is.
1: Mm-hmm.
0: De aankomstplaats waar ze straks ook gaan aankomen is Solaison Plateau.
1: Ja.
0: Dat is op een verhoogje.
1: Ja, dat is ook waarschijnlijk een of ander wintersport.
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Ja, dat ze op die manier promotie krijgt. En ja, goed.
0: Ja. Maar, ja. Ik heb me gisteren laten wijsmaken dat normaal gezien, als je de Tour de France wil laten vertrekken of laten aankomen in jouw stad, dan moet je €100.000 neerleggen.
1: Dat is ongeveer het bedrag dat Pogacar vraagt om in het criterium van Aast te kunnen starten.
0: Dat zeg je mooi.
1: Te mogen starten.
0: Ja.
1: Of te willen starten.
0: Nu, dorpjes zoals waar we straks gaan aankomen, die hebben dat geld natuurlijk niet.
1: Nee, nee.
0: En dan zou de Franse overheid ertussen komen om toch die streek ergens te promoten.
1: Ah ja.
0: Ja, dan is het een vriendenprijsje.
1: Ja. In elk geval, het gaat over bijzonder veel geld.
0: Absoluut.
1: Het is een pure commercie natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, ja. Ondertussen, ja. Krijgen we ook een beeld van het prachtige Franse landschap.
0: Voilà.
1: En ja.
0: En maar, jij moet een bril kopen.
1: Ik moet een bril
0: kopen. We gaan een bril kopen.
1: Ja, ja, goed. Voilà. Ik ga proberen. Hier. Ah, dat is mooi gebouw. Wat die bril op.
0: Ja. Dat is een brilmuseum.
1: Ja, had dat gezien?
0: Ik had dat gezien.
1: Voilà. Oké, ik ga eerst eens een kijkje nemen naar Marie de Medici.
0: Haar lunette.
1: Haar lunette.
0: Voilà.
1: Voilà.

0: Radio Ninove mee op vakantie? Download nu de gratis Radio Ninove app en geniet de hele zomer van de beste muziek. Radio
1: Ninove. Dat doen wij ook richting Frankrijk. Morgen, beste Charles.
2: Ja,
1: morgen dan mogen wij rusten.
2: Ja, morgen is het rustdag.
1: Dan is het rustdag.
2: Eigenlijk slecht geplaatst, hè, man.
1: Oei, waarom?
2: De dag nadien is het eigenlijk voor ons een rustdag.
1: Oei.
2: 21 juli.
1: Ja, oh ja, dat is waar.
2: Belgische feestdag. Maar ja. Goed, ja.
1: Maar er is misschien wel goed nieuws op vlak van Belgische feestdag.
2: Ja.
1: Want als ik hier even naar het roadbook kijk van de Tour de France. Op 21 juli wordt de 16e etappe gereden. Dat is er eentje van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains. Dat is slechts 26 kilometer. Dat is een tijdrit.
2: En daar is dan het meer voor Genève.
1: Ja.
2: Ah, ja.
1: En wij hebben een tijdritkanon.
2: Ja, dat klopt.
1: Met een Belgische, uit de streek, met een Belgische nationaliteit. Dus misschien kan daar alweer een Belgische overwinning in de maak zijn natuurlijk.
2: Ja, dat kan. Dat is natuurlijk meegenomen. Ja, dat is een harte gewenst.
1: Maar we hebben nog een klein teammetje. Dus ik stel voor dat we toch nog iets vertellen over die etappe.
2: Ja.
1: Evian-les-Bains, waar we nu in staan.
2: We zitten hier dus het meer van Genève.
1: Ja, dat zie je in de verte, kinderen.
2: Aardrijkskundig gezien is het meer van Genève een beetje de opvangplaats van al het gesmolten water dat van de Alpen naar beneden stroomt.
1: Ja.
2: En waar dus de grote rivieren uit ontspringen, zoals de Rhône en zoals de Saône. Ja, en die dus het water dan op die manier afleiden.
1: Ja.
2: Goed, dat is terzijde.
1: Het jaar 1789 in Frankrijk. Wat zegt jou dat?
2: Ja, 1 plus 7 is 8 plus 1 is 9.
1: Ja?
2: Dat is de Franse revolutie.
1: Helemaal correct.
2: Ja.
1: Helemaal correct. Frankrijk stond toen in brand.
2: Helemaal, ja.
1: Maar een zekere graaf, Jean-Charles de Lézé,
2: oei,
1: die zijn nieren stonden ook in brand in 1789. Die had heel wat nierproblemen.
2: Dat gebeurt al eens.
1: Een beetje Franse revolutie in zijn eigen nieren.
2: Ja.
1: Dus die man moest regelmatig water drinken.
2: Ja.
1: Om zijn nieren terug à point te krijgen.
2: Ja, is juist.
1: En dat deed die man ook. En die kwam dan hier, naar Evian-les-Bains, kwam hij regelmatig water drinken. En hij merkte ook dat zijn nieren herstelden.
2: Van het water?
1: Van het water dat hij hier dronk.
2: Oké.
1: Ja. Dus dat was een soort helend water.
2: Ja.
1: En hij bedankte de man die het water hier gaf. En een aantal jaren nadien, in 1826, kwamen de hertogen van Savoie naar hier.
2: Ja.
1: En die hadden dat verhaal ook gehoord van die graaf.
2: Ja.
1: En die zeiden, hier is water.
2: Ja.
1: Dat moeten we bottelen, in flessen steken. En dat moeten we verkopen.
2: Maar.
1: En zo is het Evian-water eigenlijk gecommercialiseerd.
2: Oh. Oké, dat is een beetje parallel lopend met wat we onderweg tegenkwamen in Vichy. Heb je hier nu met Evian.
1: Ja, klopt.
2: En door het feit dat op een andere locatie is, zit daar waarschijnlijk in dat water dan iets anders dat voor andere doeleinden nuttig kan
1: zijn. Dat zou dus helend zijn voor je nieren. Dat is volgens mij bij elk water zo. Maar dus de Sainte-Catherine-bron die dus hier voor ons ontspringt, waar het Evian-water uitkomt gelopen, dat heeft eigenlijk heel veel te danken aan die graaf Jean-Charles de Lézé in 1789, alsjeblieft.
2: Alsjeblieft. Ja. En dus, je spreekt over flessen, dus als er flessen moeten gebruikt worden, moeten die oorspronkelijk gemaakt worden.
1: Ah ja, natuurlijk.
2: En dat was meteen een tweede stap in de richting van industrialisering van het gebied hier. Er kwam een glasfabriek.
1: Klopt, helemaal.
2: En ondertussen is dat natuurlijk al een beetje vervangen, niet alleen door glas, maar naar plastiek, PVC-flessen. En ondertussen is dat eigenlijk een enorme groep geworden die, net zoals Perrier en net zoals andere wateren in Frankrijk, in één grote kast mogen zitten, namelijk de kast van de firma Danone.
1: Moet er nog water zijn? Heb je enig idee hoeveel liter er per jaar wordt gebotteld van Evian-water?
2: Daar heb ik geen enkel idee van.
1: 1,9 miljard liter per jaar.
2: 1,9 miljard?
1: Ja, miljard.
2: Oh, miljard.
1: En dat komt allemaal uit deze streek.

0: douche van Gijs Boer.
1: Ja, het was niet van Evian?
0: Nee.
1: Maar kijk, als dat is eigenlijk een altijd merkwaardig verhaal. Als er ergens water wordt gevonden, mm-hmm. dat eigenlijk over magische krachten beschikt, dan ontstaat daar eigenlijk altijd een kuuroord rond.
0: Dat is zo.
1: En ja. Evian is ook zo geworden.
0: Ja.
1: En Tonon Les Bains, waar de aankomst is, mm-hmm. is ook zo geworden.
0: Helemaal correct.
1: Nu, Evian, op en top gecommercialiseerd, mm-hmm. was uiteindelijk ook een heel... mooi centrum met rijke hotels, met rijke...
0: Dat is nog altijd zo.
1: Ja. En dat werd uiteindelijk ook een plaats waar men regelmatig naartoe kwam om over de dingen te discussiëren en misschien ook om de politiek een stuk bij te sturen.
0: Ja.
1: En zo komen we in Evian terecht.
0: We komen in Evian terecht en we staan op een plein, want ik weet waar we naartoe willen gaan, staan op een plein met een heel mooie naam.
1: Ja?
0: Charles de Gaulle-plein.
1: Dat is het. Hè.
0: En we staan hier niet alleen, want er staan heel veel mensen bij elkaar getroept rond een persoonsginder.
1: Ja.
0: En volgens mij is die, wat je net verteld hebt, is die dat ook aan het doen. Die is iets politiek aan het beslissen.
1: Ja, dat is juist. En je sprak over Charles de Gaulle.
0: Maar het is hem zelf.

0: industrie.
1: Oh, oké. Okay. Daar gaat het weer over. Ja.
0: Voilà. En hij wou dus op een vriendschappelijke manier met Algerije. En dat is een soort volksreferendum geworden, dat eigenlijk met meerderheid is goedgekeurd.
1: Het verdrag van Evian, voilà. Hier getekend hier. In Evian op 18 maart 1962. En dat brengt ons bij onze aankomstplaats van dinsdag.
0: Ja.
1: En dat brengt ons ook bij onze uitzending van volgende week, onze laatste uitzending van volgende week.
0: Ja.
1: Dan vertrekken wij in theorie en dan komen wij aan op de Champs-Élysées.
0: Ja, dat wordt het serieuze.
1: Vlak voordat de renners daar ook gaan aankomen. Ja. Merci voor het luisteren.
0: En graag tot de volgende keer.
1: We gaan nog één liedje spelen, beste Charles.
0: Ja, en dat is?
1: Mami Blue van Nicoletta.
0: Ja.
1: Want die is geboren in de streek van Evian.
0: En Toulon. Ja, dat is goed.
1: Tot volgende week.
0: Voilà, tot volgende week.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen er elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
3: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helper goed uit te rusten. Erstmal danke, danke, danke.
2: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als derde op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
4: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
5: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
4: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
6: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit,

0: moet je bij Semporte zijn. Semporte is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Semporte doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Semporte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale,
9: we helpen je graag.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: bij uw radio zit. Want u zit goed voor een uur prachtig radio met de grote levende legende. Hij is gearriveerd. Tushar, goedemorgen.
1: Ja, en ik bevind mij nog onder de levenden, wat...
0: Wat ga je nu
1: van
0: zeggen?
1: Van mijn sidekick niet echt kan gezegd worden.
0: We gaan druk persoonlijk spelen.
1: Ja.
0: Ik word opnieuw herboren.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik zit in de renaissance van mijn dag. En wat mooi is dat jij ook, zoals iedere week, platen hebt meegebracht.
1: Dat is weer helemaal waar.
0: Daar ga ik nog mede van tot leven komen.
1: Ja. Ja. Mijn telefoontoestel heb ik niet meegebracht.
0: Nee, maar dat is...
1: Dus ik ben onbereikbaar.
0: Ja, maar...
1: Tenzij dat je de app gebruikt, ja, of e-mail.
0: Ja.
1: Dat kan ook natuurlijk.
0: Maar jouw redactie heeft ook al laten weten, mochten er belangrijke berichten binnenkomen op jouw phone,
1: ja,
0: dan worden die doorgestuurd naar mijn phone.
1: Ach,
0: het is allemaal geregeld.
1: Het is allemaal geregeld.
0: Ja.
1: Er is altijd een backup plan bij Radio Nino.
0: Zeker weten. Goed, je hebt plaatjes meegebracht en ik zie een openingsplaat van formaat.
1: Dat is inderdaad waar. We gaan een prachtig plaatje draaien van Belgische makelij.
0: Ja.
1: Bijna een streekproduct.
0: Oh, oké. Okay.
1: Als we een beetje ruimdenkend zijn, een paar kilometer willen rijden.
0: We zijn ruimdenkend in Nino.
1: Dat is helemaal waar.
0: Maar het is niet zomaar een plaat, hè?
1: Nee.
0: Er is een verhaal aan.
1: Ah, ja, inderdaad. Mm-hmm. Het is een van de favoriete platen van onze vriendin DJ.
0: Ja, klopt. Professor.
1: Professor P. Ja. Die zingt deze plaat luidkeels mee.
0: Ja.
1: En dat is toch wel een verrassing voor iemand van 5,5 jaar.
0: Klopt helemaal. Het gaat over Marble Sounds, Catch It Alive.
1: Geniet ervan.
0: Zo voel ik mij ook een beetje.

0: Uit een van de betere platen van 2025 draaiden wij hier Catch It Alive van Marble Sounds. Trouwens, we krijgen inside information vanuit het privéleven van DJ P.
1: Ja,
0: professor P.
1: Inderdaad.
0: En ze heeft weer al luidkeels meegezongen, want ze vindt dit een prachtige plaat.
1: Als de professor het zegt, dan is het waar.
0: Ja.
1: Ja, dat is het waar. We gaan vandaag ook weer een prijs weggeven.
0: Is het waar?
1: Een strandbal.
0: Ja.
1: Sowieso, dat is voor straks. Want ja...
0: Moeten we nog een vraag bedenken? Of heeft onze redactie een vraag?
1: Ik heb een vraag van onze redactie doorgestuurd gekregen. Dus die gaan we straks op de luisteraar loslaten. Laat ons ook weten waar u aan het luisteren bent.
0: Ja, maar laat het niet weten via mijn telefoon.
1: Nee.
0: Tenzij dat het inderdaad wordt doorgestuurd door de trotse bezitter van mijn telefoontoestel.
1: Of mocht u thuis de telefoon hebben van Toucheur, dat mag u ook laten weten natuurlijk.
0: Ja.
1: Hij is hem kwijt.
0: Ik ben hem kwijt.
1: Je bent hem kwijt, ja.
0: Ja.
1: Ik ben veel verloren deze nacht, maar jij bent de telefoon kwijt.
0: Ja,
1: goed. We gaan de plaat van de maand spelen. Nu al. Oké, dat mag.
0: Ja, want sommige luisteraars die schakelen vroeg in.
1: Ja.
0: En schakelen soms vroeg uit.
1: Dat begrijp ik niet.
0: En dat begrijpen wij ook niet. Want als je om 11 uur de radio afstemt op Radio Ninove, dan blijf je toch luisteren heel de dag lang.
1: Dat denk ik ook.
0: Maar sommige mensen hebben mij laten weten, ik heb die rode draadplaat nog niet, die plaat van de maand nog niet gehoord.
1: Maar,
0: dat is dat dus zeggen dat die al 2 keer niet geluisterd hebben.
1: Want we spelen ze iedere week, maar niet altijd op hetzelfde moment.
0: Niet altijd op hetzelfde moment. En nu is het dus van dat een...
1: Oké.
0: We gaan Rick Lee Jones draaien met...
1: vies in de keel.
0: Even een kikker in de keel.
1: Ik zag het.
0: The Last Chance
1: Texaco.
0: Ja. Dat is een prachtig nummer.
1: Ja?
0: En we gaan nu voor
1: waarom heb je daar zoveel moeite mee om dat eruit te spreken?
0: Ja.
1: Ja. Maar dat is oké.
0: Ik heb een beetje van uw vibes overgekregen, vrees ik.
1: Ja, goed. De plaat van
0: de maand. Nog steeds van Ricky Lee Jones.

0: Voilà ze.
1: Mooi is dat.
0: Een mooi plaatje van Ricky Lee Jones, de plaat van de maand. En hopelijk, dat zal de maand juli verder moeten uitwijzen, komt die plaat nog 1 of 2 keer terug.
1: Ja.
0: Hangt af van onze agenda. Ik loop vooruit op de vraag van de dag.
1: De vraag is nog niet gesteld.
0: Nee.
1: Het is nog veel te vroeg. Het is nog maar 11:17. Het is tijd voor een quizvraag.
0: Ja. Oké.
1: De quizvraag. U kan daar een prachtige prijs mee winnen. Onder andere een strandbal.
0: Ja, maar je moet dan wel die live hier komen afhalen.
1: Ja, liefst wel. De vraag is als volgt. Charlotte van Looy.
0: Ja.
1: Dat is de vriendin van onze goede vriend Ruben van Gucht.
0: De nummer 102 dan, ongeveer.
1: Zoiets. Ja. Charlotte, die kijkt vooral uit, als we haar Instagram-profiel mogen bewonderen, die kijkt vooral uit naar de geboorte van haar dochtertje.
0: Ja?
1: Ja. De vraag is als volgt, naar wat kijkt Ruben uit? Voilà, dat is de vraag voor vandaag.
0: Ja.
1: Dus de Charlotte van Looy, die kijkt uit naar de geboorte van haar dochter, van hun dochtertje, excuseer. De vraag waar u een prachtige strandbal kan mee winnen is, waar kijkt Ruben van Gucht vooral naar uit? Laat het ons weten via de app of via andere kanalen. En dan kan u dus zo'n prachtige wit-oranje strandbal winnen hier bij Radio Nienhoven.
0: Voilà. Oké, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik
0: heb de reacties die misschien op mijn telefoon gaan komen. Ik ga dat dus niet weten, tenzij dat allemaal doorgestuurd wordt, waar naar het schijnt voor gezorgd zal worden.
1: Daar wordt voor gezorgd. Dus laat ons gerust weten wat jouw antwoord is. Tijd voor de rode draadplaat.
0: En die plaat is uitgekomen op 5 maart 1971.
1: Oh, dat is al even geleden.
0: Bij Island Records.
1: Ja.
0: En dat is gemaakt door een heerschap die gestudeerd heeft in Cambridge.
1: Hola, zo ken ik er nog.
0: Er zijn veel mensen, BV's kunnen we dat tegenwoordig noemen, die in Cambridge gestudeerd hebben.
1: Ja.
0: Die maken radio, die geven voortdrachten, die reizen de wereld.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Om te gaan vertellen over Japan.
1: Japan, ja, zeker.
0: Maar sommige van die mensen hebben dus gestudeerd in Cambridge.
1: Ja.
0: Waaronder ook de maker van de plaat die we geselecteerd hebben als rode draadplaat. Dat is een obscure figuur, namelijk Nick Drake.
1: Weet je toevallig wat Nick Drake gestudeerd heeft te Cambridge?
0: Ik heb het daar juist gelezen, maar ik ben het weer al
1: vergeten. Dus okay,
0: het is weer teruggekomen.
1: Dat is mooi. Ja.
0: Ja, hij heeft literatuur gestudeerd, hij heeft het wel niet afgemaakt.
1: Oh.
0: Hij is 9 maanden voor hij zou afgestudeerd geraken, heeft hij Cambridge achter zich gelaten en is hij naar Londen getrokken om een artistiek bestaan op te bouwen.
1: Ja, met
0: niet al te veel succes, spijtig genoeg. Maar hij heeft wel 3 zeer, zeer mooie platen uitgebracht en wij hebben daar eentje van gekozen als rode draadplaat. En het eerste liedje dat we nu gaan draaien is At the Chime of the City Clock.

0: Prachtig.
1: Prachtig.
0: We krijgen reacties in onze app. Van zekere Wilfried.
1: Ah ja.
0: Wilfried. Allee, die heeft al een paar keer gereageerd.
1: Die heeft al een paar keer. Ja. Die is altijd in zijn nopjes als er danspraten.
0: Ja, en dat zegt hij nu opnieuw. Hij zegt dankjewel voor de heerlijke dansmuziek bij Radio Nino. Graag gedaan, Wilfried. Wat mij naadloos brengt bij een andere danskampioen.
1: Ja.
0: Uit West-Vlaanderen.
1: Ja.
0: DJ Boomerang.
1: Ah ja.
0: Die man, die, dat is al eventjes geleden dat we daar nog iets van gehoord hebben.
1: Zou het je niet meer moeten koken thuis?
0: Ah, ja, inderdaad.
1: Dat is lang geleden dat we zijn menu hebben doorgestuurd gekregen.
0: Zou die zodanig binnen zijn dat hij gewoon elke dag een...
1: Sinds gisteren misschien wel, want hij stond op de rommelmarkt in Oostende.
0: Exact. Ja.
1: Vinyl en ander gerief aan het verkopen.
0: Als je daar kan staan... Dan heb je het gemaakt. Mooi. Er komen ook reacties binnen op onze prijsvraag. De vraag is natuurlijk, de vrouw of de vriendin van Ruben van Gucht kijkt uit naar de geboorte van hun kind. De vraag is, waar kijkt Ruben naar uit? En een antwoord komt hier binnen. Ruben kijkt vooral uit naar de strandbal van Radio Nienhoven.
1: Ja, dat vind ik mooi. Kan ik geloven, maar met zo'n antwoord win je wel geen prijs. Ah. Want het is niet het juiste antwoord waarschijnlijk.
0: Nee. Helaas.
1: Straks aan Ruben vragen.
0: We gaan straks naar Ruben. Ja, we gaan hem proberen te bellen straks. Mocht u toch nog een ander antwoord in gedachten hebben, laat het ons zeker weten.
1: Ja. En we hebben daar juist Paula Abdul gedraaid.
0: Ja.
1: Met een klassieker van eind jaren 80.
0: Mm-hmm.
1: Wel, Paula Abdul zetten wij vandaag in de schijnwerpers, omdat zij vandaag jarig is. 19 juni 1962 is zij op deze aarde besteld geworden door de ooievaar.
0: Oh, mooi is dat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is toch een reden om haar te draaien, in onze playlist te stoppen. En we gaan nog een plaatje draaien dat door haar is geschreven.
0: Oh,
1: of nog medegeschreven, want er waren 4 schrijvers voor nodig om het volgende meesterwerk bij in te schrijven. Hou u vast.
0: Ja.
1: Vooral Wilfried, hou u niet vast.
0: Oh.
1: Trek uw dansschoenen opnieuw aan, want in 2000 heeft Kylie Minogue de wereld veroverd met Spinning Round, geschreven door Paula Abdul.

0: En vermits de Wilfried hard aan het dansen is, laten we deze plaat helemaal uitdraaien. Mm-hmm. Dat vinden wij bij Ninove, Radio Ninove, in het Ninja Shopping Center, waar wij ons nu bevinden.
1: Dat klopt.
0: En mijn telefoon bevindt zich niet in het Ninja Shopping Center, heb ik dat al eens gezien?
1: Ja. En je weet niet waar hij zich dan wel bevindt.
0: Nee.
1: Of zij, ja.
0: Ja.
1: Alleszins, er zijn mensen die ook aan het fitnessen zijn.
0: Oké. Okay.
1: En die zeggen, Spring Around is werkelijk de plaat die ik nodig had.
0: Oké. Okay.
1: Voilà.
0: Oké.
1: Een goede vriendin van jou is Britney Spears.
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik. Maar Britney, die is een paar maanden geleden is die nog veroordeeld geweest omwille van rijden met een auto onder invloed.
0: De auto was onder invloed?
1: De auto was onder invloed.
0: Oké. Okay.
1: En Britney zat daarin. En nu heeft ze op haar socials een foto gedeeld waarin ze in haar zwarte Mercedes zit. Maar zit niet in haar auto. Ze strekt zich via het dak.
0: Ja.
1: Uit haar auto.
0: Een soort cabrio-toestand?
1: Ja, maar dan zonder cabrio-dak. Dus ze heeft haar lijf door het, het raampje van boven geduwd. En daar zijn foto's van natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Staat hier bij ons de foto. En we hebben haar daar straks even gebeld en zegt, het is niet wat het lijkt. Ik strek mij gewoon even uit met mijn armen richting de goden.
0: Ja, die heeft ze wel nodig om haar carrière terug op het goede spoor te krijgen.
1: Voilà.
0: Denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Je zou beter bij mij eens komen aanbellen.
1: Ah, wel, dat ging net vragen.
0: Ik heb al menig carrière gered.
1: Ja, kan je dat meisje eventueel helpen?
0: Ik zal daar deze week eens over nadenken.
1: Ja?
0: Misschien volgende week een verslag over geven.
1: Is een cabrio gewoon geen oplossing?
0: Cabrio zou een oplossing kunnen zijn en een goede chauffeur.
1: Ja, voilà.
0: Dan is alles opgelost.
1: Dan is alles opgelost. Dan moet jij ook niet meer over nadenken.
0: Nee, moet al niet meer bellen.
1: Voilà. Britney, graag gedaan. Ja. Alsjeblieft. Tijd voor de rode draadplaat.
0: En dat is nog altijd de plaat van Nick Drake.
1: Ja.
0: Waarom heb ik die gekozen?
1: Ja, dat moest ik vragen. Waarom heb jij die rode draadplaat gekozen?
0: Ja. Wel, Nick Drake is geboren... Nick Drake is geboren op 1907.
1: Dat is vandaag.
0: 1948.
1: Zoals wij worden hier een beetje gestoord door een aantal schone dames. Dat mogen we zeggen.
0: Ja, dat mogen we zeggen. En spijt genoeg is hij ook vroegtijdig overleden op 25-11-74. Dus hij is amper 26 geworden.
1: Oei.
0: Hij heeft daar spijt genoeg zelf voor gekozen om uit het leven te stappen. Gelukkig heeft hij 3 prachtplaten achtergelaten en wij hebben zijn tweede plaat geselecteerd als rode draadplaat.
1: Ja.
0: En wij draaien daar nu zo dadelijk een Fly uit.
1: Graag.
0: En weet je wie daar op meewerkt op dat plaatje?
1: Nee.
0: De enige echte grote, John Cale.
1: Oh.
0: Een grote naam, samen met Nick Drake ook een grote naam. Dus dat kan niet anders dan een prachtplaat opleveren.

0: hoe heeft Nick Drake dat klaargespeeld om een lid van de Velvet Underground in de studio te krijgen om met hem samen het nummertje Fly op te nemen?
1: Het is wel een heel mooi nummer.
0: Daar ben ik het mee eens.
1: Ja. Deze week groot nieuws natuurlijk, want hij komt terug.
0: Ja.
1: De heer Bob Dylan komt terug naar België.
0: Zeker.
1: Ja, want dat wist jij uiteraard al heel lang.
0: Ik wist dat vroeger dan de grote gemeenschap, de wereldgemeenschap, is dat te weten gekomen via de socials.
1: Exact.
0: Ja. Hij komt naar Europa voor een 30-tal concerten en ook naar Antwerpen dus.
1: En dus niet naar Nederland.
0: Niet naar Nederland.
1: Daar zijn ze niet blij.
0: Nee.
1: Heb je enig idee waarom hij toch naar België komt en dus niet naar Nederland?
0: We moeten samen gaan eten, hè. Bob en ik.
1: Ja.
0: En daarom komt hij naar België.
1: Omdat je in Nederland niet goed kan eten met Bob Dylan.
0: Daar kan je alleen curryworsten uit de muur halen.
1: Voilà.
0: En
1: voilà.
0: Hier kan je het deftig eten.
1: Dat is toch ongelooflijk achter. Elke verhaal zit een ander verhaal. Ja, Bob Dylan.
0: Dat is de quote van de week, toch?
1: Dat is de quote van de week, inderdaad.
0: Dat heb je echt goed uitgevonden.
1: Daar heb ik lang over nagedacht. Net zoals de quote van Luc Appermond, die zegt: we gaan niet meer op vakantie met valiezen, want je hebt 50% kans om je bagage kwijt te raken.
0: En dus heeft hij gekozen om niet meer met valiezen op congé te gaan, maar met Bart Kyle.
1: Met Bart Kyle. Voilà.
0: Dat is een goede keuze.
1: Dat is, voilà. Zo is iedereen tevreden.
0: Voilà.
1: Ja. We hebben twee parels uit ons eigen land klaarstaan.
0: Ja. We beginnen met Piet van den Heuvel.
1: Oh.
0: Die kennen we van de achtergrond.
1: De ex-achtergrond.
0: Ex-achtergrond van bij Bart Peters.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet wat er gebeurd is met Piet.
1: Ik weet het eigenlijk ook niet. Nee. Piet, mocht je aan het luisteren zijn, laat het ons even weten.
0: Laat het ons even weten. Of Paul Michiels.
1: Paul Michiels,
0: weet het misschien. Tuurlijk. Dan kan Paul het laten weten.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, Piet is een beetje afwezig de laatste tijd. Ik hoop dat alles goed gaat met Piet.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind dat reden genoeg om hem te draaien met zijn groepje van de jaren 80. En iedereen denkt nu, dat gaat scooter
1: dat
0: zijn.
1: Dat gaat scooter zijn, ja.
0: Nee, de Kettelijk of Cool gaan we draaien. Een eenmalig project, maar wel een prachtplaat. Hier is Kettelijk of Cool met Piet van den Heuvel.

0: jazzy plaatje uit Antwerpen, door de Kettle Cof Cool jullie gebracht, met als frontman en stem Piet van den Heuvel.
1: Inderdaad. En Ruben van Gucht is weer opgedoken.
0: Ja.
1: Ja,
0: gisteren. Het was hier vreemd.
1: Het is heel vreemd. Hij is gisteren opgedoken in Tomorrowland.
0: Ja.
1: Maar niet met zijn zwangere vrouw, maar met een zekere Valentin Bézard.
0: Ja.
1: En dat zou zijn partner zijn.
0: Wie kan nog volgen?
1: Voilà. Dus, en de vraag is natuurlijk, ja, naar wat kijkt Ruben van Gucht uit? Dat is onze vraag van vandaag. U kan daar nog steeds een strandbal mee winnen. Maar wij weten het eigenlijk zelf ook. Het juiste antwoord zijn we helemaal kwijt nu.
0: Ik ben het spoor volledig bij.
1: Helemaal
0: Ruben
1: kwijt.
0: Maakt er een zootje van.
1: Jongens toch, Ruben, ja. Ruben, wat ben je toch allemaal aan het doen?
0: Ja.
1: Wat ik me nu wel afvraag is, die Valentin Bézard,
0: ja,
1: de partner van Ruben,
0: ja,
1: zou die dan een geschenkje kopen als dat kind geboren wordt? Bij die andere vrouw.
0: Bij Charlotte.
1: Ja, ja, inderdaad, je bent,
0: ja,
1: nog mee.
0: Ja.
1: Dus zou Valentin een cadeautje kopen voor Charlotte?
0: Misschien gaan Ruben en Valentin samen gaan shoppen,
1: oh ja,
0: om een cadeautje te kopen.
1: Mooi.
0: Dan kan Ruben zelf beslissen wat er voor hem eigenlijk, oh, ook voor een beetje voor hem ook gekocht wordt.
1: Dat is eigenlijk een zeer goed idee van Ruben.
0: Dan is de narcistische cirkel helemaal rond, denk
1: Ruben,
0: ik.
1: Ruben, je bent een goede jongen in hart en nieren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Tijd voor nog een prachtige Belgische plaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik denk dat Ruben van Gucht, moest hij in de jaren 80 rondgedwaald hebben als jongeling, dat hij ook wel een boontje zou kunnen gehad hebben voor de volgende blondine.
1: Terecht.
0: Elisa Wout.
1: Ja.
0: Zij gaat jullie veroveren met Lots of People.

0: Comedia, de plaat van Elisabeth, kwam dit prachtige Lots of People.
1: Prachtig eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. Wij hebben nog één plaatje afkomstig uit de Rode Draadplaat.
0: En we gaan wat moeten voortmaken, want het is 11:51.
1: Ja, ik heb nog een vraag voor jou straks.
0: Ah ja, ook al.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan gaan we gewoon Nick Drake erin smijten.
1: Oh, dat mag.
0: Met ook een samenwerking met John Cale, Northern Sky.

0: gewoon luisteren volgende week. En dan hoor je...
1: En de socials volgen.
0: En de socials
1: volgen. Vind ik met een telefoon tegen...
0: Dat
1: daar,
0: is
1: dan terug.
0: Een hele mooie vraag. We hebben nog één plaat klaarstaan voor de klok van 12 uur.
1: Ja, en vermits de temperatuur wat gezakt zijn, mm-hmm, dacht ik, we gaan iets draaien over de lange hete zomer.
0: Dat is mooi. Ja.
1: Ja, want die willen we toch allemaal terug.
0: Zeker.
1: Wij willen toch terug naar die 45...
0: Daar verlangen we
1: 35 naar. Graden.
0: Ja.
1: Kunnen we naast ons zwembad gaan liggen met een Stella?
0: Ja.
1: Dat wordt ons toch aangeraden door een paar ministers.
0: Inderdaad. Ja.
1: Dus dat gaat toch lukken. Ook met deze temperaturen van vandaag. Hè.
0: Mm-hmm.
1: De Style Council bezingt de lange hete zomer.
0: Voilà, geniet daarvan. Merci voor het luisteren.
1: En misschien tot volgende week.
0: Oeh.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Icon in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit de Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld,

mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23.

0: in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Dani de Mam. Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
2: Car Wash Dodane.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Icon in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatieve.

0: conservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

Ja, Bresema, een hele goede zondagmiddag. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Stadsradio van Ninoven. Als je wat aan vakantieplanning gedaan hebt en ook morgen verlof genomen hebt om de brug te maken naar de nationale feestdag, wel, dan zit je midden in jouw verlengd weekend. We zijn samen tot 6 uur met de beste muziek. Let's get it started in here.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
10: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Alex Warren en de Fever Dream. Nu donderdag mag je opnieuw Straat en Circus Festival verwachten hier in Ninove. Beyond Scene, zij brengen More is More. Het is een popster gekleed in knuffels. En je mag je ook nog verwachten aan aandoenlijke en komische koordansen. Ga dat bekijken nu donderdag om 9 uur op de Graanmarkt hier in Ninove. We keren terug naar de 90s. Een minder bekend nummer van Lionel Richie duurt origineel 6,5 minuut. Dat gaan we wat inkorten. Dit is Climbing to the Top.

Ed Sheeran hier bij de Stadsradio van Ninove. KVK Ninove A die bereidt zich voor op het nieuwe voetbalseizoen. Nu woensdag spelen zij een vriendschappelijke wedstrijd en dat op het terrein van AA Gent B. En volgende week zondag spelen zij alweer voor de beker van Vlaanderen. Dan trekken zij naar Merelbeke, wedstrijd die daar volgende week zondag start om 3:00. De Stadsradio van Ninove met de beste muziek. En dat doen we zometeen met Somber en Benson Boone. Eerst deze John Lennon.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Benson Boon hier bij Radio Ninove. De noorderwind die maakt het vandaag wat frisser hier in Ninove. Mag toch ook wel even na die hete temperaturen van de voorbije dagen. Vandaag temperaturen tot de 21 graden. Morgen een wat wisselvallige maandag. Af en toe wat zon, af en toe wat wolken. En ook gedruppel, dat is niet uitgesloten. De temperaturen die bereiken morgen 21 graden.

Magnetic en die Balsa hier bij Radio Nienhoven. Wist jij dat Nienhoven een overkophuis heeft? Daar staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Je kan er gewoon zonder afspraak binnenwandelen. Het is een veilige plek waar jij je kan amuseren, maar ze bieden ook een luisterend oor aan om over gelijk wel probleem te babbelen. Je vindt het in de Kuip op de Parklaan 1 hier in Nienhoven. Terug naar de 90s nu met een imposante Italiaan, maar met een hele zachte stem. Dit is Sughero Fornaciare en Il Volo.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM

Gert de Landsheer.

Jelly Roll hier bij Radio Nienhoven. Volgend weekend dan is er opnieuw de jaarlijkse juli-kermis. Dan strijken weer heel wat kermisattracties neer in het centrum van Nienhoven. En nieuw dit jaar is dat er een avondmarkt is. Nu vrijdag vindt die plaats om 6 uur op de Centrumlaan. Verder is er ook nog maandag 27 juli een prikkelarm moment. Dat is voor mensen die niet zo goed tegen licht- en geluidseffecten kunnen. En op dinsdag is er ook nog de traditionele familiedag. Lees er meer over op onze eigen website radioninhoven.be en dan klik je door naar nieuws. Daar vind je trouwens nog meer nieuws uit Groot Nienhoven. Een hele fijne zondagmiddag. Welkom hier bij de Stadsradio van Nienhoven met de beste muziek. En dit is Queen. Let's go.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash
1: Dodane. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccara. Tickets, witte-paard.be.

0: voel.
1: Succesvol nummer van Meteor en Nachtregen. De ploegvoorstelling van KV Canino van A en B die vindt binnenkort plaats. Jij kan daarbij zijn. Het gaat gepaard met een diner. Het menu dat kan je raadplegen op onze activiteitenkalender op radioninoven.be. Deelnemen kost €60. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Kan tot en met volgende week zaterdag bij de voorzitter via g.vanderperren@telnet.be. De ploegvoorstelling die vindt dan plaats vrijdag 31 juli vanaf 7 uur op het terrein van de Kloppers. Een keer terug naar de 90s. Dit nummer dat komt uit het album Hooray for Boobies. Daarmee is meteen de toon gezet. Dit is de Bloodhound Gang en The Bad Touch.

Marshmallow hier bij Radio Nienhoven. Het WK voetbal dat loopt op zijn laatste benen. Gisteren vond de kleine finale plaats. En Engeland heeft dat gewonnen van Frankrijk met 6-4. Maar liefst 10 doelpunten daar in de kleine finale. En vanavond dan om 9 uur vindt de grote finale plaats in New York. Spanje die neemt het op tegen Argentinië. Straks de Swedish House Mafia en ook Nick Kershaw, die mag je verwachten. Eerst een classic uit 1979 van Sister Sledge.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Regard op een fijne zondagmiddag hier in Ninove. Temperaturen tot 21 graden. Morgen en de rest van de week, dan krijgen we hetzelfde weerbeeld. Af en toe wat zon, af en toe wat wolken. Maar regen, dat zit er voorlopig nog niet aan te komen. Tegen volgend weekend, dan gaan de temperaturen opnieuw gaan stijgen naar 5 of 26 graden. Nelly Furtado nu.

Dennis Wims hier bij de Stadsradio van Nienhoven. Werken in eigen streek, dat kan bij de stad Nienhoven. Momenteel hebben ze een aantal vacatures. Een vacature voor een verpleegkundige, een nachtverpleegkundige voor het woonzorgcentrum en een zorgkundige. Meer informatie, dat vind je trouwens op de website nienhoven.be. Straks Nederlands werk van Lil Klein. Eerst Madonna.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Alle mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

Lil Kleine Boef hier bij Radio Ninove. Straks het wereldnieuws om 4 uur van onze nieuwsredactie. Eerst nog muziek uit film Top Gun, dat werd bekroond met een Oscar in 86. Dit is Berlin.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogačar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelicht, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Dat er controle is, is geen probleem, vinden ze, maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. Temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

Jonas Blue met The Edge of Desire. Ook al is het vandaag wat frisser, Oost-Vlaanderen die kampt met de aanhoudende droogte van de voorbije weken en daardoor is er ook verhoogd brandgevaar. Het agentschap Natuur en Bos heeft code oranje afgekondigd en daardoor is er ook een verbod in Oost-Vlaanderen op vuurwerk, vuurkorven, open vuren, vuurschalen, fakkels en zoveel meer. Barbecuen in eigen tuin, dat blijft wel toegelaten zolang dit op een veilige manier gebeurt. Je leest er meer over op onze eigen website radioninove.be. Daar vind je trouwens nog meer nieuws uit Groot Ninove. Een heel fijne zondagmiddag, UB40 en Chrissy Hynde nu.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden?
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Lost Frequencies met questions. Tot en met eind augustus kunnen kinderen deelnemen aan het bingo-spel in de BIP van Nienhoven. Op de bingo-kaart vinden ze 8 leuke en stille opdrachten die ze in de BIP kunnen uitvoeren. Bij een volle kaart mag die dan ingeruild worden voor een cadeautje. En op het einde van de zomervakantie worden uit alle ingediende kaarten nog 3 gelukkige winnaars getrokken. Lijkt me ideaal om deze zomer dus even te trekken naar de BIP van Nienhoven.

Bruno Mars hier bij de Stadsradio van Ninove. Gisteren was er Tomorrowland en op die mainstage, daar vond het concert plaats van Dimitri Vegas. Deze keer zonder Like Mike, die er niet bij was door gezondheidsproblemen. Je hoort hem zometeen hier bij Radio Ninove, na deze classic van Wild Cherry.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Ed Sheeran op zondagmiddag hier bij Radio Nienhoven. Vandaag wat frisser, temperaturen tot 21 graden. Morgen en de rest van de week, dat ziet er ongeveer hetzelfde uit. Tegen volgend weekend dan gaan de temperaturen op.

Billie Eilish in volle vakantieperiode hier bij Radio Nienhoven. Die vakantietijd, dat dient om te ontspannen. Dat gaat misschien bij jou gepaard met een goed boek. Daarvoor kan je terecht bij de Bib van Nienhoven. Maar je kan daar voortaan ook e-readers uitlenen. Ze hebben er 3 klaarstaan. Je kan een e-reader met daarop 2 e-boeken lenen voor 3 weken. Je is er meer over op de website van de Bib. Dat is nienhoven.bibliotheek.be.

nieuwe Rexa. De DJ staat volgende week vrijdag gepland op Tomorrowland. Het festival dat dit weekend en volgend weekend plaatsvindt in Boom. We gaan zometeen op naar het nieuws van 5 uur. Nu met Texas.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was

0: Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur van morgen. Dat er controle is, is geen probleem, vinden ze. Maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Raphaël Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. Temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

Op woensdag 29 juli dan strijkt Circus Camille neer in Oostende voor maar liefst 33 voorstellingen. Je hoort ze met Oelala. Een hele goede middag.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
2: Dodane. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Samber met Home Wrecker. De stad Ninove die organiseert binnenkort opnieuw een lotgenotencontact, Ninove Troost. Dat is een reeks ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Richt zich op 55+, het is gratis. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Nu vrijdag vindt dat plaats, vrijdag namiddag van 2 tot 4 in het buurtgunt het Steksken hier in Ninove. We keer terug naar de 90s. T-Boss, Left Eye en Chili, kortweg TLC. Heel populaire Amerikaanse R&B groep in de 90s. Met Waterfalls.

Chris Mollenchak hier op zondagmiddag 19 juli. Als jij vandaag jarig bent, van harte proficiat gewenst, dan ben je samen jarig met de Belgische tennisser Xavier Malisse. Die wordt er vandaag 46. Vlaamse zanger Tom Helsen, die wordt er vandaag 50. En de Nederlandse zanger Xander de Buissonnier, die wordt er vandaag 53. Straks bij Radio Nino, van muziek van Marshmello en Jelly Roll. Eerst een classic uit 1979 van Donna Summer.

0: Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Sabrina Carpenter en Expresso. Ik weet niet hoe jouw gras er momenteel uitziet. Sproeien, dat is uit een boze deze dagen met code oranje door de droogte. En regen, dat ziet er voorlopig ook niet aan te komen. Morgen wordt een wisselvallige maandag. Af en toe wat zon, af en toe wat wolken. En temperaturen tot 21 graden. Simple Red nu met Molly's Too Tight to Mention uit 1986.

Kato met Turn the Lights Off. Als je houdt van kermissen, wel, dan kan je dit weekend daarvoor terecht in Appelterre. Volgend weekend kan je daarvoor terecht in het centrum van Ninove. Dat en nog veel meer. Een overzicht van alle activiteiten in Groot Ninove. Dat vind je op onze eigen website. Dat is radioninove.be. Dan klik je door naar onze activiteitenkalender. Als jij daar trouwens wil in terechtkomen met je club of vereniging, met een activiteit die jullie organiseren, wel, laat het ons weten. Eén adres: agenda@radioninove.be. Vergeet je gegevens niet te vermelden en wij nemen het dan op in onze activiteitenkalender. En we gaan het uiteraard ook vermelden hier op de radio. Terug naar de 90s, 1992 voor London Beat.

Little Mix en Touch. Als jij slim geweest bent op het werk, dan heb je misschien wel morgen verlof genomen. Kan je heerlijk de brug maken naar de nationale feestdag van dinsdag. En kan je dus genieten van een verlengd weekend. Nog een hele fijne zondagavond. Ik laat je met Doe Maar.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van Tadej Pogacar. Het was vandaag voor Evenepoel trouwens zijn eerste ritwinst in lijn in de Tour. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de Tour gestapt. Hij won in deze ronde 3 ritten. Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. Temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
10: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

0: Radio Ninove.
1: 95 FM.
2: Ai.

0: Maandag 20 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Door de langdurige droogte gelden er nog steeds strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Zo is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven en kampvuren. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Ook het tijdelijk oppompverbod is nog steeds van kracht. In 85 onttrekkingszones mag geen water worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Maandag 20 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Door de langdurige droogte gelden er nog steeds strengere maatregelen in Oost-Vlaanderen. Zo is open vuur en vuurwerk verboden in de hele provincie. Dat geldt onder meer voor vuurkorven en kampvuren. Barbecuen in de eigen tuin mag wel, als dat veilig gebeurt. Ook het tijdelijk oppompverbod is nog steeds van kracht. In 85 onttrekkingszones mag geen water worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregelen blijven van kracht tot de droogtesituatie verbetert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.